0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. 2 andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
6: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden. Dus ik hou een slag om de arm.
5: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
3: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
2: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.
1: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: TRL. Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas for another exciting edition of Vaccine Sensation. And tonight, we have a 10-round vaccine.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Psst. We are not like the other guys. We play the music you like. VRL. Pleasure Radio.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: You have a name.
2: Oh yeah!
3: TRL News. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen, want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
4: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan, omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
3: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: kleine camion. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Happy.

Fear, don't want fear.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in 2 sets. 6-3 en 6-4. Het is nog maar de tweede keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL.
2: TRL News.
4: Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
5: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
4: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
6: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
4: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Vibes.

for the real.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
2: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
1: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni. Dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
3: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
1: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Morning Vibes.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Wils genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL News.
7: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
8: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
7: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
9: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur. Structuur zoals verkeersremmers.
7: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500 miljoen euro, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
10: Back to basics.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: For the love of music, this is TRL.

We zijn elke ochtend tussen 9 en 11 back to basics bij TRL. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal!

0: ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music

Wat ben ik blij om jullie het perfecte ochtendgevoel te geven met een sterke kop koffie en de leukste hits hier bij TRL. Welkom bij Back to Basics.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Het jongetje van 7 dat woensdag overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant werd mishandeld. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lievens.
6: De oom, dat is de broer van de mama. De mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd. En op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
5: De jongen van 7 werd woensdagavond in kritieke toestand door de hulpdiensten gevonden thuis. Alle hulp kwam te laat. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: touch of Venus. Morning so bright. One touch of Venus.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Hi there, remember me?
5: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

to Basics bij TRL. We zijn elke ochtend tussen 9 en 11. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal!

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parket.
2: De oom, dat is de broer van de mama. De mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd. En op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
1: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: Beats at noon.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
3: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevolgd.
2: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
4: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
2: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorig EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.

0: Net 12 of you geweest. Welkom in het tweede deel van de Beats at Noon. Ik ga je begeleiden tijdens de middag.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: en lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: TRL News.
5: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
6: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
5: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
7: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
5: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook een keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Dance for Dance.

voor Dull Heaven. Hier bij TRL Pleasure Radio. Eén rechte lijn richting natuurlijk dat weekend waar iedereen zo naar uitkijkt. Als je pas een nieuwe werkweek bent begonnen na een goed verdiend verlof, wel, dan is er nu een verdiend weekend. Ja, en ga je nog op verlof? Geniet er dan van. En neem ons mee natuurlijk. Via de verschillende apps kan je blijven luisteren naar de beats van TRL. Nog een ganse zomer lang. En dit is zo'n heerlijke. Sonic Gang.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

dingen opnieuw te mogen genieten. Wat je lekker vroeger in de 90s en in de zero's lekker op gedanst hebt. En nog op de retro avondjes. Future Breeze and Why Don't You Dance With Me. Goedemiddag. CNC Music Factory zit in ons verwend moment. Maar eerst Sinus X en de Super Strength.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: TRL. Lekker met die leuke dingen van vroeger. We draaien ze allemaal. Ook in het tweede deel straks van Dance for Dance. Eerst nieuws en weer in deze ATB. En dan stop.
1: For the love of music, this is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parquet van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parquet niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen na een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat op vakantie was in de regio. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt, is voor de onderzoekers een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: Dance for dance.

opener. Made in Belgium, Daan en Housewife bij TRL. Welkom in het tweede deel van Dance for Dance, de Friday edition. Met straks Maurizio die er nog aankomt. Hathaway zit er in Safri Duo.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Psst.
1: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

Volgen van What is Love van Hathaway bij TRL. De Checkmates. Dat allemaal in Dance with Dance, net voor dat weekend. En we gaan nu een beetje opwarmen. Straks nog Deep Zone en DJ Isaac. Ja, yeah, ja. Yeah. Om een lekker feestje te bouwen op deze vrijdag. En ook Female Power van Anouk. Maar eerst Safri Duo en The Play Live.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bienvenue dans le monde des zones que j'accomble tout au bout du son. Bienvenue sur la piste. Bouge sur le son, danse, rime sur mon nom, répète ce mot.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Right, Rob Raz, Lala Kay en Got to Get It. Moesten we elkaar dit weekend niet spreken tijdens de bootrammetjes, de Beats at Noon at the Weekend. Dan wens ik u nu een fijn weekend. Maandag natuurlijk een nieuwe Dance for Dance. Zoals gewendelijk vanaf 1 uur. Veel plezier met de Afternoon Club. Tom Bouwens natuurlijk. En straks ook live bij ons. Club Opzenten, helemaal live. De jeugd aan de wacht. Tot morgen!

0: Winkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. You have a name. Oh yeah.
1: TRL News. In Merchtem houden politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
2: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
1: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt ernaar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Journalist Jarno Berto.
3: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
1: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maximaal tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm. I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: The Afternoon Club.

0: Ik vind het een van haar leukste nummers. Maar dat is mijn eigen mening natuurlijk. Opener, nieuwe Afternoon Club, Lady Gaga en de Pokerface op deze vrijdag.
1: Wie heet?

Faithless en Salvamia. En de vorige hadden we de Black Eyed Peas en Meet Me Halfway. Tja, dat proberen we toch met TRL te doen. Halverwege in jouw werkdag tegen te komen met de beste 90s, Nelly's, dance en retro muziek uit deze jaren. Allee, ik heb er nog eentje aan de commercials.

0: Spafun. Tas genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Tels genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: News.
7: In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
8: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter.

0: die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
1: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
2: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
1: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: The Afternoon Club.

Spastic Man en Spastic natuurlijk. Welkom in deel 2 van The Afternoon Club met in dit blokje Liberty and Y Latex met Encore. Zilver laat ik ook nog even langskomen en Moby mag afsluiten met Go.

0: bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Raven Maze in the real life. Ja, het echte leven. Ja, wat is dat allemaal niet? Maar goed, het weekend staat voor de deur. Dus dat is alweer iets positiefs. Goed, ik heb straks nog John Marks en Tracking. Maar nu eerst even de speakers testen met deze kraker.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

We are back, stronger than ever before. This is TRL.

proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: News.
5: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
6: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
5: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf.

grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.

Het is vrijdagavond en dat wil zeggen weekend, met andere woorden, de Friday Edition. Tijd om jouw weekend alweer stevig te gaan inzetten. Ik heb heel wat dance classics voor jou meegebracht de komende 2 uur. Ik ben Tom Bouwens en ik wens je alvast een heel

weten, het Hof van 2026 is net uit de landtijd en daar staat de derde al te wachten. Want morgen temperaturen rond een graad of 28. Zondag gaan we richting 30 graden en ook op maandag, dinsdag, woensdag temperaturen van 30 graden en meer. Dus ja, het wordt weer puffen en braden. Het is nog niet officieel bevestigd dat we een derde hittegolf krijgen, maar het ziet er toch wel niet zo slecht uit. Jammer genoeg nog altijd geen regen te bespeuren, nergens. Het is echt wel brood nodig hoor, ook voor de natuur, voor de dieren, alles wat leeft heeft dringend water nodig. Wij gaan nog wat goede platen draaien, hè? The Temperor featuring Maya. And if you buy this record, your life will be better. Het is maar dat je het weet.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Psst. We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

Madonna samen met Timbaland en die Justin Timberlake hebben maar 4 minuten voor nodig. Ja, kwestie van snel zijn in het leven. Hè. Straks nog Cosmo Nova. Ik heb nog Dizzy Rascal voor je meegebracht. De bom van Tom die staat geprogrammeerd omstreeks 17:15. En wat voor eentje. Dus zeker blijven luisteren. Ook Dave King doet nog mee. En we gaan nu richting Bart Klaassen. En die Catch Me, Playmo.

DJ Tim Burke alias Avicii met zijn top classic Levels. Hier in de avondspits. Daarvoor kreeg je nog Cosmo Nova en Danse avec moi, de Franstalige Tour, even opgegaan. Straks nog, gaan we nog richting Nederland. We gaan eerst nog richting Duitsland, hè? Dizzy Rascal en die Holiday.

passion of the groove.

uit de discotheek, de mannen van Alcazar hier in de avondspits. We gaan een retrobommetje op je afvuren. Het is weekend, het is vrijdagavond en vandaag is de bom van Tom gekozen door Sophie uit Zalzaten. Zij koos voor deze toch wel hoor, Solex en die Time Modulator. Blackout.

dit is nu een plaats waar ik echt wel heel vrolijk van word. Ik vind hem beter dan die andere, die Zero Plus, waar deze Star Wars Kane hier met, samen met Viper, Dave Kane hier in de avondspits. Vrienden, we gaan richting 6 uur, tijd voor de nieuwsfeiten. Blijven ons, want terugjes na 6 uur gaan we starten met Bandit en die Sidekick en nog heel wat andere classics. Dat is voor straks tussen 6 en 7. Eerst genieten van een

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
2: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
1: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: De avondspits.

En die Bandit is over 6 uur ondertussen op deze zwoele vrijdagavond 7 augustus. De zomer is nog steeds bij ons en zal waarschijnlijk nog wel een tijdje bij ons blijven. En ik draai nog heel wat zomerse platen. De ideale muziek tijdens jouw barbecue misschien nu wel. Dus alvast smakelijk eten. Ik zorg voor sfeer en ambiance.

0: Als de mannen van Scooter het zeggen, dan zal het wel de waarheid zijn. Weekend, jawel hoor vrienden, het is weekend. Het weekend van 8 augustus ondertussen. Volop zomer Scooter hier in de avondspiste voor nog Paul van Dijk en Nothing But You. Ik heb nog heel wat leuke tracks voor je klaarstaan. De plaatkeuze van de luisteraar ziet er ook alweer spectaculair uit. Die kan je blijven mailen naar avondspits@radio.tr.be als je hier bij mij in de show je favoriete, je drie favoriete platen graag wil horen. Dus dan kan je daar gewoon blijven voor mailen. Waaronder ook nog System F. Ik heb nog DJ Chesto voor je mee. DJ Iron D met die Apollo. Wat een classic. Dat is voor strakjes. Eerst nog even richting deze schitterende trance classic. Blue Alphabet en de Cyber Trance.
1: Some human beings believe in fifth dimension. Others try to

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: vandaag mijn best voor gedaan. Heel wat trance classics in de playlist gestoken, waaronder deze System F en Out of the Blue. Tijd voor de plaatkeuze van de luisteraar vandaag, gekozen door Karel uit Destelbergen. Hij koos vandaag voor de Felix Project en Get Wet, Jekyll and Hyde en Time Flies en Commander Tom en RMI.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

zijn helemaal terug uit de vakantie. De eerste werkweek zit er alweer op. En ik heb zin in een feestje nodig met deze DJ Chester van die Love Comes Again. En van de volgende plaats, daar word je toch ook wel heel spontaan blij van. En zin naar meer feestjes hoor. Deze Iron D en Apollo.

zijn niet alleen gekend van die andere topper, The Beat Goes. Ook deze I Love You Stappen scoorde heel goed begin jaren nullen. Ze waren de Red 5 hier in de Avondspits. Vrienden, we gaan afscheid nemen. Tijd voor het weekend te gaan inzetten. Maandag zijn we heel graag terug voor een nieuwe Avondspits. Stipt 5 uur. Ik laat jullie nog met Poogie Bear en Happy Together 2000. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Geniet van de collega's die hier nog allemaal aankomen. En blijven luisteren naar Radio TRL. Spread the word. Tot maandag.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. De politie zet daarbij ook veel mobiele ploegen in, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
6: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werd er ruim 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Zo'n 40.000 daarvan reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en De Bijenkorf werken samen met het bedrijf. Bij de cyberaanval werden de mogelijke gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. In Overijse in Vlaams-Brabant zijn 4 mannen een huis binnengedrongen. 1 had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's. Niemand raakte gewond en er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niets van, maar in sommige gevallen kan dat wel leiden tot ernstige klachten. Je hoort Helijn Bonte van het FAVV.
8: Bij mensen is het ook zo dat ongeveer 80% van de infecties eigenlijk geen ziekte zal veroorzaken. En bij 20% zal het eerder griepachtige symptomen zijn die dus ook na een goede week eigenlijk terug gaan verdwijnen. Het is echt in zeer uitzonderlijke gevallen dat die Westnijlkoorts een aanleiding kan geven tot bijvoorbeeld het ontwikkelen van een hersenontsteking.
6: Er is ook nog geen weet van mensen die in ons land ooit al met het virus besmet zijn. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigde derde. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL.

ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Posten.

0: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
0: TRL. News.
7: Opgelet als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
8: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
7: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en De Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over 3 kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
9: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk 2 keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste 4 ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste 2 die degraderen naar de tweede klasse, rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
7: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio. For the love of music.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Dat is alles.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie. De oom is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. En in het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag, dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep, dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd er een historisch laagte record gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder, het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot zelfs 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde...
2: For the love of music, this is TRL.
1: Journaliste Katrien Sales.
3: Op dit moment weten we zeker dat...

0: for the love of music. This is TRL.
1: Een militaire basis in het westen van Duitsland. De militaire politie heeft nu een onderzoek geopend. Dinsdagavond werd al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Ze zeggen dat het in scène gezet is om Rusland in een slecht daglicht te zetten. In het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag, dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep, dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. En de droogte brengt op verschillende plekken in Europa overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog weer aan de oppervlakte. In de bedding van de Donau in Hongarije zijn onder meer twee Duitse soldaten en explosieven gevonden. In Servië kwamen verschillende scheepswrakken aan de oppervlakte. En door de natuurbranden in Frankrijk werden er honderden oorlogsgranaten ontdekt. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

0: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: In de haven van Amsterdam heeft de douane 800 kilo cocaïne gevonden in een containerschip. Het was onderweg naar de haven van Antwerpen, dat melden Nederlandse autoriteiten. De drugs was verstopt tussen voedingswaren en was zeker 30 miljoen euro waard. Het schip kwam uit West-Afrika, dat is de laatste jaren een belangrijke tussenstop voor cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika wordt de drugs eerst naar daar vervoerd, met daarna Europa als eindbestemming. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat 10.000 migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. Er woedt een nieuwe bosbrand in Frankrijk, vlakbij de grens met ons land. Het bos ligt zowel in de provincie Henegouwen als in Frankrijk. De brandweer zou het vuur intussen wel onder controle hebben. Er zou zo'n 5 hectare natuur verwoest zijn. Ook het verkeer tussen ons land en Frankrijk is er onderbroken. Morgenochtend zou dat weer normaal moeten verlopen.
6: For the love of music, this is TRL.
7: Het voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
6: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
5: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

all UFO treasures are stored. Little Southwest Idaho, July 21, 1967.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
5: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. Dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is het wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
4: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
2: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
1: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.